Wat zijn er geeft, selasa hulet amet honosham. Mabiti, zagie. En hoe lang het fotograaf zien?